0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wint op grandprixradio.nl. Via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakt al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En dat was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter. En 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheden om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 ging het mis van Den Oever naar Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is een kwartier vanaf Wognum. Verder ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 bij Landsmeer. Daar is de weg nu ook dicht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. De parallelbaan is dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren en de vertraging...

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En dat was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
1: Dance hits.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioene Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en

0: stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Every

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter. En 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier verdraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Sport
1: in het kort. Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten. Door een ongeluk, er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.

0: bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken, want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Beest en Knapend Everdingen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Het wegdek is er daar slecht aan toe. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een file daardoor. Tussen Lelystad Airport en Almere Oostvaarders een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt eventueel omrijden via Apeldoorn over de A50 en de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Karlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er twee kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de

0: Pre Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten verdraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakten batterijen beschadigd en klaagden coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd en dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken, al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak, een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB.
3: Op de A6 van Muiden naar Lelystad is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd bij Lelystad en de weg is daar nog steeds dicht. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A30 Barneveld-Ede gebeurde ook een ongeluk bij Lunteren. Daar is de weg ook dicht. Kost je 25 minuten. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende

0: Morgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over een maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Komt er een ongeluk? De A6 Muiden-Lelystad is dicht tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Weert en Kelpen-Oler is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren een kwartier vertraging door een dak op de weg. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Spouwbeek is de vertraging 10 minuten door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessuren gooide daarna roet in het eten en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten vol bewondering.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files op de A12, eentje van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de Afrit Westerbork 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze drie grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rantré is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München... laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving... in de Sloveense Alpen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. De N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure. En zal niet op tijd fit zijn voor het

0: op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen, Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork, 20 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu een dikke 60 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Bilt en Soesterberg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging. Staat 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de renstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd. En dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken. Al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak. Een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor het Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en Knooppunt Empel een half uur vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is. Maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een kwartier langer over tussen Utrecht en Everdingen. Het wegdek is er nog steeds slecht, de rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop tussen Geldermalsen en Zaltbommel 10 minuten extra. Het komt door bergingswerk bij knooppunt Empel, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten extra nodig.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessuren gooide daarna roet in het eten en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broeders-Bol. Van Lange noemt de overstap moedig, omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Broeders-Bol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde, won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg. En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterreis nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentré is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg, zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München...

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, moet daar met spoed een ambulance langs.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure. En zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat. Maar dat terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioene Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er twee kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar de zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Die nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd. En dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken. Al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak. Een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En daardoor vielen op de A27 richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club Corinthians laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is. Maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over een maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Je hebt er vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Een medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je meer dan een uur vertraging. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Er is daar een slagboom aangereden. Die zijn ze aan het repareren. De rechterrijstrook is daarom dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessuren gooide daarna roet in het eten en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broeders-Bol. Van Lange noemt de overstap moedig, omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Broeders-Bol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde, won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg. En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 10 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.